Awurade ka bi kyerɛ wakoa sɛ ɔbɛnya aba kewra ɛmu ayɛ baeɛ no nyɛ dɛ Awurade sɛ aane ɔbɛba yes ɔbɛba wosɛ nka deɛ ɛbɛbua David koraa paa ne sɛ o mɛsa nka no mema ne ma wɔ sɛ aane ɔbɛba